tussen Stidamire. Janita de Jagers, Janita de Jagers, ook een lekker karikarisa sira oma. De Nita de Jagers keert twisty. Ook een gera toch over oma. Instikanske Greenwalls naar haar. Kringa kaiser tobi, mona gatobi, hagatam koromona. Kringa kaiser tobi, mona gatobi, hagatam koromona, saido. Oma kaiser kami, de Nita Jagers, die de Jagers. De Nita de Jagers, ook een getoch over haar. Why, who you?